De nummer 1, We're All Fucked Up. En jullie weten misschien wel wat dat betekent. Let's go!